Ja, nu is het weer terug. Nu kan het weer. Nu is het weer terug. Bij mijn derde, ja, nu voeten. Je weet het, ik moet me draaien. Zij warf, zij mraaien.